0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després bon dia, bronca de ràdio. Lekker, lekker, jou broek het radio, petje, petje, nou, mijn naam is Rob Koos, snack, jou, terug, welkom, verheerd. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag een beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Also, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad, en je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek, om zo maar net een beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kerry op Ramkatrani op een 7.0.6.0.3.2.3.9.7.3's WhatsApp nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vuur groter. Als het warm is, trek hy voorbaaikje uit jou papa en laat jou deeg beweeg. Ja, ik wil ook veel sê, bye bye, dankie. Vir julle ondersteuning en saamluister op 'n Vrydagaand en ook altyd julle so lekker fun is. Ek het 'n lang, lang week gehad. Weet jy, ouens al siekerig is nie, so kan jy mos maar bietjie om te werk. Maar die van julle wat gesond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle, wat sê jy ou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja. As vanavond die eerste keer is op Ramkatrani, wil ek vir jou sê bye bye welkom. My naam is Rudolf Goos en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramkatrani op NC.ra. As jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ek vir jou sê absoluut reg. Welkom Ramkatrani, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil hee, jy moet 'n kans vat saam met my vanavond.

lacquer your bronchial and your traveling Wolverines. Jeff Lynn, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker van 1988, sowel jy af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramkatradio.co.za. Man, soos Tanya Riel altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam met ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramkatradio, en is net so 10, 11 minuten na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laaste naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie. Ek het nog nie jou naam daar nie. Maar baie, baie dankie 2632. Het weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel. Vrijdag, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek denk toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestel. Maar nie, ek is terug. Met de vengeance, ek is trabbelig. Jou bramke draan die open sea, open zinna. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het. Laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud krevat van mamie so van oud toesteppie. Want, dis mis het woord. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. Wanneer laat jy die nie gehoor van Outfield? Outfield, jou bramke draan die oud met Jola.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program kan draai op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. baie, welkom ook aan André en Hanlie, jou program kan draai, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op program kan draai, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê, hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk, oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlijke dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet, hulle sit baie werk ook in, soos al die DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond, so grappie tyd hier op Ramke Radio, ons om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy is allemaal met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramke Radio, punt, soepen sê daar.
1: Ek wil nou vir my, vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, ne? Daar was Gerard W.G. nog Gerard W.G. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Right, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs aan neer, ek sal Gerard sy handjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit nie. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek ga sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaan die sponsors my betaal. Toe jol ek hom so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg hier rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krullen van hem waar die bolletje op zijn puntje gemaakt staan en het afskop richting ook aan van die vel. Die schijzer komt naar alle stappen en zei, is chillerig. Krullen zei, alles is recht, altijd recht, Toyota. Maar dit is een prachtige een met hang onder die balles, Kentucky Kutsi, Kentucky vat een prachtig uitlige draak, maar Rappelbeek Roo is daar, hy vriet vir Kentucky, hy is nog lekker rugbyrie, en my vang hy lekker rugbyrie. Nou let die mannen daar, boer mekaar, deur mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bal, die skies het, blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat heel boble is, Moffy Martens. Die schijzer dat sê, staan een beetje op, Moffy, wat gaat nou wat Johannes met die voetbal spelen, man? Nou is het Moffy wat haar terug als jy als met die schijzer dat hy sê, ik kan klaarkom zonder mijn bra. En ik kan klaarkom zonder mijn man. Maar ik kan niet klaarkom zonder die boys, nee. Die schijzer zei, los de bijdingen, man, die vaste schijn worden gevormd, mijn man met die bal, want dat is meer kat, meer. Mekat druk so'n bietje aan die skram, Mekat sê die bal in, Mekat gaat hem kry, Mekat gaat stilkant om, Mekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naast boot daar.

Amerika hat es beinahe vorbei. Heilatville. Them stones. Amerika hat was dir, Amerika hat am Krei, und ich krei am No. Und du färder je rei, um minder die Vreiwang. Da war Afelskop von die Mittel von die Felder, was so hui, und was hang unter die Balles, Bubul Brit. Bubul fat am Prachtigheit, Lichheit, und denk, twee, drie Mann, ich komm, tini Kattlein auf, ma Pudelpina, komm, deck für Bubul, ach, bin ich am Deck prachtig. Hij kreeg van Boegel uit die kantlijn. Hier komt Dog Moore Diedrichs ook bij. Een hele spelletje met Dog Moore boop staat daar over die kantlijn. Terwijl het nou lekker zoutje op Nieuweland. Nou zit Olifant was tussen wat laatste jersey. Ze zeiden dat brengen we een nieuwe jersey. Hij kijkt om zo te die zon. Hij zei, it's good and clean and fresh. La la la. En hij trekt hem zo zijn dik lijf aan. Hij zei, ik is een zeesel. Baba. Die bal wordt dan gegooid. Wordt een klap naar Amerika toe. Amerika geeft brandewijn Breslau. Brandewijn geeft kasterolie Pinaar. Kasterolie al. En hij knijpt. En hij al. En hij knijpt. En met zo'n boog. Denk er over die doelen. En nou zei die kennis alle wat chips zei. Ik zei, don't say chips. Say, well, I crinkle cut. Deedle, deedle, deedle, crinkle cut.

0: Els hi puc fer un verd i obrir un catronio. Fanoli doubles, batik singles. Nee, ik ben niet hoe werk het zei, lieve die, maar die realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets doubles zo goed doet, dan behoort het ons beter op te wezen. Is het die wat? Lekker nou voorbij die band sê, Fanoli doubles waar die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ik het jou net al vertel. Papi. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek een bykie weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgermeester van Garies landelike gebied. Jesse, kom ek sê gaf julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand aan nou op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water hou, Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar daar is tyd vir alles. En wat mense, kom jy dit lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaalmensen, ik hoop jullie sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blommen, ik nou ja, aan het ook gezegd, Blommen is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasthuis en blijplekken, zoals die mensen die kant ook bewegen. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestaties of Sambeer Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo ja, nee wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dingen mooi, wereld is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die bergen uit wat loopt, het loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag, woensdag, ze daar in die pad, dus ik gereden, dat ik die bak in die slag geloof al. Nie is geweten hoe nat die net gereden op sy pens geloop lees. So, ja, dat weet je hoe nat is die wereld hier.
0: Wauw.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand. En laat die dinge maar loop, oboed, ja, jy is ons daar bij Rudolf. Jy kan sommer gauw daar die studio koffietje bloem loop drink. Als het dan zeker moet wees. Dat is nabij genoeg.
0: Ja.
1: Zo geniet daarbij bij. En ja, Christel, mannetje, jij dat aan je kant. Mannetje, jij is mezelf weer op je trip. Christel, ik hoop jullie kom morgen veilig terug. Zal elkaar krijgen weer in die onderdorp. En matigheid voor ogen, rij maar veilig. En ja, nee wat Rudolf, je kan maar laten lopen. Ik had eindelijk, zoals ik zal zeggen, lekker nabij de aan je kant gehad. Ons was misschien dat uit geniet. Die weer was nou niet zo in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste zo. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die poort te krijgen, te gezels en te koken, te keren te gaan. Zo, baie dankie daarvoor, waardeer dat. Zo, ek hoop jy het al jou geschenkietje geproef. Ek dink, het woord zeker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Oké, okay, kan niet aan praten. Die oren die muise luister. Muise het met groot oren. Zo, ek sal maar eerst niet te ver uitbreng. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan voor allemaal. Een mooi loop. En laat die dingen maar loop. Ons is met jou. En ja, mijn vrouw. Zeker op die laatste. Maar ik blijf liever jou. Zo, weet het net. Ik zal vanavond diep achter in jou bouden liggen. Oké, okay, mooi loop allemaal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad oom Frikkie is lekker om van Tannie Ria en oom Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê. Ons het nou 2 weke terug met my sister se dogter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie. Is dit nou 'n niece of a cousin? Ek sê sommer niggie goed. Niggie goed het getrou, dis nou Lisandrien, my broer sê Ferdy, dit was eintlik Freddy. Dit is mos Freddy, dit is nie Ferdy nie, maar hy sê altyd Ferdy. My broer was Gert. Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, met die ouwe spiekeries, oor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpoolstaal, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom lig hier, daar geskenkie, oom, hierdie naamiek, is daar geskenkie se beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur vinnig, dinge daar maar vinnig, man en ou tyd genoeg tyd hê, want my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai gast, daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ek nie waar van hulle kom nie. Nou ek het vroeg aand toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nomineer om die braai werk. Vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daad die. Gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak sommer twee voor hier, ons maak sommer aan die ander kant, maak hy vier aan hierdie kant, aanstaande skoensien, ek noem hom sommer hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot sommer, op sê ek TJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseun, CF, braai toe, Jesus, maar die man braai my steaks nie, asof het in die steakhuis is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar dit, ek dink is daar by oom Maans knobbek hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, so duivenhok, of somebody se duivenhok, maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar oe Jesus, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is, ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, ek spandeer die ouds, mis hier op Transvaal, toe die week klink het vir my, oe daar vir die cherry, die oude avontuur, die loop keier, nou, die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie, Tanirea hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrou het, en nou ou sta maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar ou sweet, Nou staan ver, Freddy het amsig Verdi. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Verdi, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, Jesus, maar die kerk diens bars uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegengekom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so'n komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk is daar met Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daar hy vrouw aan vertel, hy moes daar die Wesselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe sy haar by die saal sy, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trou, en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die beheer die trou, was al net een dingetje, as die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Og så kan man se på, at jeg bruger en kanon med Cotton Fields. Hey, kan du mærke det i munden?
1: Ja, ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog geen ingevoer zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten meteen op dat terrein zat, zo. Dat zal niet helpen, daar had ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd genukken.
2: Oh, mijn oomfrikkie. Hoe zei je oomfrikkie, ik het gelacht. Jullie kennen wel zo'n oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel laat, het kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense, wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom al, hy gaan met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons die story enig vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug geweest, was vir my absolute eer en plezier, en baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het. Ek dink, ek het seker jare laas so baie ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense, as jy so baie lacht, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jongen, dan is het weer, dat is weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders geweest. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hom lekker bezigheid geweest het, en dis was ou maat DJ Toy. Oh, yesie. Kijk, jy ou was so'n bykie op vakantie geweest, een tykie terug, en, wel verdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet maar, hy is ons Amsterdamse gaans, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry om Frikkie, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, alpens laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy blijplek soek, rij Garry's poliestasie,

Een snoekoppie wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar ijssaus in nou gaan roer. De kolletjes die braaien zo lekker roer. Vandaan gaan onze party gooien.

0: All over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Hallo, my name is Hanlie van Rooyen van Kingdom Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hier van nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Daar is nie sagkoot nie.

0: Ek moet erken, baie van hierdie liedjies titels, weet ek nie of ek het reg uitspreek nie, julle moet maar verskoon. Luister maar na die woorde of na die liedjie. Julle gaan dalk aan die titel nie weet wat het is nie, maar ek gaan my best probeer. Ons gaan nou luister na Shaila Luma van Louis Prima, dan Down in the Boondocks van Billy Joe en dink is die Royal Symphony, ek is nou nie seker nie, en dan Coralino Amor van Explorer Tuga, dis die groepse naam wat het sing. En dan Nancy Ames met Bonjour Cher. Daar liekie het Esma Ebra, denk ek, ook gesing, as ek het nou nie mis het nie. Of hulle, ja, ek associeer dit met haar ook. So kom ons luister verder.
1: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle.

0: Dit was Janice Ian met The Other Side of the Sun. Ek kry nou hier so lag. Jenny vra of as André daar in die bed lê onder die velle, het hy daarom so ietsie warms, hoop ek by der hand. André skryf hom nie, die velle moet maar die ding doen. Ja, Jenny, want ek saam ons nou uit, hoe kan hy nou iets warms by der hand hê? Kijk, ons gaan aan. Nee, die volgende liedjie is 'n Hollandse liedjie. Maar ek dink die menige manne het hierdie liedjie al gehoor. Sy naam is Honey, maar vanaand, vanavond, heb ek een hoofpijn. Dan luister ons na Beyond Klok, vanavond, heb ek een hoofpijn. Dan luister ons na Beyond Klok, de laaste sirtaki. Nou, hy het baie die selfde ritme as die laaste sirtaki van Guillaume, maar die wijsie is bykie anders. Dan Columbamba van Brothers of Man. En dan Roland Kaiser, Vlieg met Zuur, Zuur den Sterren. Dis ook een wijsie wat gebruik is, of een melodie wat gebruik is vir Afrikaanse liedjie. Ek kon nie, nog net nie op die naam kom nie, maar elke keer so kom hoor, dan weet ek daar is Afrikaans of Engels, maar ek dink is Afrikaanse wijsie ook op die Afrikaanse woorde op die melodie. Maar kom ons luister.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grand Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

0: En dit was Roland Keizer met Vlieg met Soer, Zoeden Sterden. En die Afrikaans, ek het op die liedjie afgekom, onthou skielik het ek nie sonskip uit by my vastgesteek. Toe gaan kyk ek wat die liedjie dit in. En dis natuurlijk Annelie van Rooyen, ek kan droom van my sonskip. Hierdie liedjie is maar die hele aand geplaat, van waar kom dit vandaan en wat die liedjie het ons wat ook dit in. Maar ek sê vir andere, ek kan bles hoor, maar toe ek nie een sonskip het, toe weet ek nie, dit is Annelie van Rooyen. Ja, Ibi, jy het baie goeie muziek hoor, jy hou van André Wakker. Hy gewoonlik hierdie tyd, as ek uitsaai, dan sy lang al in Droomland, maar hy luister te lekker song. Ja, jy luister natuurlijk na hiervan hou ek op Ramkat Radio. En vanavond, excuse, luister ons na Ibi, of Albert Beukes, daarvan Velledrifse keese van muziek. En jy my nie op om muziek vir ons te stuur nie, Abby, jy hou my aan die gang, en jy het regtig een baie goeie keese van muziek. Goed, net hierna gaan ons luister na Trevor Nasser, met sy weergawe van die Duitswees Wals. Dan Tommy Oliver, Just an Ever Loving Woman, Paul Anke, Lonely Boy, en Mark Dining met Teen Angel.
1: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochend preek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is een gouwe

treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag, vanaf 3 uur tot 5 uur, sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

Ons het nou gewees, lekker remix daarvan, Ouseltje Pego. Volgende is so'n bietjie David Guetta met Playhard, saam met Neo en dan Linkin Park se In The End. Wel, een remix daarvan, net hier op Techno Tuesday.

sê, wel, dan het hierdie oukie loop mooi. Maar dan is daar ook nou nog so paar ander verjaarsdag, dis nou ons minder bekendes. Ons pel het daar van Facebook en so aan af, JB Mindkies onder andere, ander pel wat gereeld hier by ons kon keer. Gerard Pienaar, Sakkie Meynard en André Nel, baggelik my hele verjaarsdag ook. Is nie final countdown vir julle nie, maar ja, ek hoop julle het nog baie. Dan gaan ons nou verder, want die op die SSNN. Welcome to the city, DJ Tasha's Jimmy's. Net hier op Techno Tuesday.

En ja, dan verjaar Taboo of Jaime Gomez. Dis Amerikaanse rapper wat onder andere in Black Eyed Peas I Got a Feeling gesing het. Hy is vandag gebore in Los Angeles, California in 1975. So, ek dink hierdie ou se meegevoel is reg.

Ons het nou geweet, Flashdance van DJ MNS. What a feeling. Liedjie van Way Back When, hier gaat ons nou met Big World, dis Cloud 7, Timster en Ninth. Dis remix van hom, gevolg deur Sweet Caroline.

Wat is nou gewees? Afrika, oorspronkelijk van Taito, maar ek moet sê, die techno remix het lekker gewerk. Die spelers, Almost Fire. So gesê, die hele paar ouders van Way Back When.

Very Unwell, dan DJ J, die dan loopt zo stroop hier op Techno Tuesdays. Lekker stukje overload wat je hier ingewerkt hebt.

Jullie gezien als een paar songs van Way Back When. Hier gaat ons met What a Feeling van Beach Bags. Daarna 99 Luftballon.

Lekker like loop video kino van Danny Zuko. You know, Chasing the Light in Take Me to the Clouds Above. Dis LMC en YouTube wat daai ookie bemeester het.

0: Ja,
1: dit is my skoene, Annie. Dit is jou skoene.
0: Ja. Ag, geliewe hel.
2: Genade.
0: Okay.
1: Kom aan, kom aan,
3: kom. Let's go.
1: Assai. Welkom op my plaas, hè?
2: Hold on.